0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: deze.
1: Oh, rikketik, mijn hart, rikketik maar door. Hoor jij ook als ik al het bruiloftskoor?
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de middengolf en het internet. Radio 1224.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noordoosten tot 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee staat er een matige noordelijke wind. De ochtend begint met veel zon in het zuiden en meer bewolking in het noorden. Het blijft de hele dag droog.

0: Dag zijn er flinke zonnige perioden bij zo'n 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer. Vanaf donderdag stijgt het kwik in het zuidoosten tot 35 graden of hoger. In het weekend kan er een regen- of onweersbui vallen en daalt de temperatuur weer wat. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
2: Altijd

0: Piraten-hits.
1: Altijd Piraten-hits.
0: Radio 1224.nl.
2: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd Piraten Hits. Het komende uur hoor je deze...

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radio nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

Meneer Van der Werf, wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur om weer een geheime zender op te sporen en onschadelijk te maken, moet u weten dat wij, zogenaamde etherpiraten, u niet haten. Wij begrijpen dat u uw werk en plicht moet doen. En uw werk is nu eenmaal zendamateurs zonder vergunning liquideren. Maar één ding begrijpen wij niet zo goed. Waarom worden wij als zeer gevaarlijke boeven behandeld als u een inval doet met zwaar bewapende politie? Wij zijn toch geen bandieten die een bank beroven, vrouwen aanranden, mensen gijzelen of politieke misdrijven plegen? Nee, wij zijn gewone mensen die geen vlieg kwaad doen, alleen wat Hollandse plaatjes draaien. Voor mensen die daar behoefte aan hebben, die dat begrijpen omdat het de taal is die ze zelf spreken en verstaan. We zijn toch niet slecht, omdat we onze moederstaal mooier vinden dan een vreemde taal, meneer Van der Werf? Meneer Van der Werf, wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur op weg naar weer een slachtoffer, zet dan uw auto eens aan de kant en luister eens naar een piraat. Niet beroepshalve, maar als mens. Denk dan eens heel lang en diep na. Als mens. Wat ons toch bezielt om uitsluitend Nederlandse liedjes uit te zenden. Waarom het door zoveel mensen naar geluisterd wordt. Waarom daar zoveel mensen gelukkig mee zijn. De jongens in Hilversum die weigeren gewoon Nederlands te draaien. Alhoewel zij daar toch een dienende taak hebben. Muziek uitzenden die wij betalende luisteraars mooi vinden. Zonder inspraak krijgen wij elke dag dezelfde platen te horen in een taal die slechts weinig mensen verstaan. Is dat eerlijk en democratisch, meneer Van der Werf? Meneer Van der Werf, wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur, dan hoor ik u zeggen, daar heb ik niets mee te maken. Nee. U hebt goed praten, u houdt niet van onze muziek. Dat hebt u zelf al eens gezegd. Toch zou u moeten bedenken dat u te lang op een verkeerde golflengte hebt afgestemd. U zou met uw zwaar bewapende politie de echte piraten moeten pakken. In Hilversum, die daar zitten van ons geld. Daar zit de wortel van het kwaad, meneer Van der Werf. Ach, dat weet u toch zelf ook wel? Als er in Hilversum mensen zaten die hard voor het Nederlandse lied hadden, in plaats van hun keus aan ons op te dringen, dan waren er hier geen piraten en ook niet een in wanhoop aan u gerichte open brief. U wilt toch zo graag van de piraten af,

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. Morgen belooft het opnieuw een zonovergrote zomerdag te worden met nog hogere temperaturen van 24 tot 31 graden. En ook donderdag en de dagen daarna is het zonnig en lopen de temperaturen nog verder op van 30 tot 32 graden in het noorden en 33 tot lokaal 36 graden in het zuiden. Vanaf zaterdag is de kans op een regen- of onweersbui groot en op zondag is het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Ik ben de zoon van een centpiraat. En geloof me niet dat ik me daarvoor schaam. Mijn pa draaide altijd de allernieuwste plaatjes. En de zender had een hele goede naam. Mijn vader kende de smaak van het publiek. En daar hield hij altijd rekening mee. Maar op een dag toen hij zat te zenden, toen kwam alweer de PTT.

Van moeder mocht hij deze zender kopen. En installeren, dat deed ome Jan. Vandaar dat ik nu zonder veel problemen van deze kant zo tot je spreken kan. Ik hoop nu maar dat je mij ook zult horen. Dan draai ik nu een plaat alleen voor jou. En weet dat wij hier allen op je wachten. Ach vader, hopelijk kom je weer gauw.

test, test. Hele goedemorgen, dus luisteraars hier op Radio 1204 staat er een geluidje van de Tulp Radio. Ook Robert-Jan luistert lekker mee natuurlijk daar. Onderweg is die helemaal in Duitsland, hè?

0: ja, een beetje wind door je haren. Moet je een beetje haren natuurlijk hartjes hebben, hè. Ja, was steeds minder, hè. Het is allemaal wat, mensen. Gries en Karl worden we hier, hè. Ruikt dan maar weer. Dit is mijn Zwarte Tour Radio. Luister lekker mee.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: eerder, is dit de Zwarte Tulp Radio op Radio 1224.
1: Hallo.
2: Reageren,
0: 06 1997 7032.
2: 06 1997 7032.

is natuurlijk voor de familie Bosman daar in de Hypotheekstrasse. Dus lekker mee, hè. Plaats geluk even jullie kant op aan. Ook even een hele goede morgen, Dina. Dus lekker mee natuurlijk. En ook even Ada. Dus lekker mee daar zo in Veenendaal, hè.

Even een hele goede morgen. Wou natuurlijk, ja, luister mee tussen de betonboringen door, zegt hij. Jongen, die kan maar lens op. De buren moeten gewoon ophouden, zeg maar, ermee. Geef ze gewoon een lekker bakje koffie, een gebakje erbij, een kratje bier. Ja, toe maar weer, hè. Van alles en nog wat, hè. Gewoon dat je lekker naar de muziek kunt luisteren, hè.

van Nina. Nina Verhoeven is dat. Goodbye, my love. Op volume 1 staat dat van Gewoon Gezellig, hè? Ja, ja. Ik zoek eigenlijk volume 2, dus mocht iemand die nog hebben. Het cd'tje van Nina dus. Altijd welkom hier zo in de studio natuurlijk, hè?

Ook even een hele goede morgen, Hanny. En Hanny zegt, draai even een hele leuke plaat van de Vrijbuiters. Dans maar mee, Corina. En een plaatje van Frans Bauer. Voor jou, voor jullie samen. Voor het gehele team van Radio 1204. Iedereen die op de luistertour is. Succes met draaien vandaag. En groetjes van Hanny de Roos uit de Renen. En voor jullie samen een gezellige dinsdag gewenst. Nou, begin.

verzoekje van Hanny de Roos, hè. De Vrijbuiters, dans met mij Corina. Zat er nog eentje, Frans Bauer, mijn hart is alleen voor jou. Nou, bij deze dus, hè. Wilt je ook een verzoekje aanvragen? 06-1997-7032. Via de WhatsApp is dat. Of via radio1224.nl. Verzoekjes.

mooie leeftijd, hè. Ik hoop dat ook te halen, hè. Kenny is helaas overleden. 2020 was dat alweer. Goed, Ina zegt, draai je een hele leuke plaat voor Marcel. Die is druk op de arbeid thuis, zo. En ik weet niet als de hefdruk een beetje gang heeft. Maar ik denk, een mooie plaat van normaal. Kan mooi die kant op aan, hè. 110 op de teller. Dan moet dat hefdrukje wel halen daar, hè. Marcel luistert lekker mee natuurlijk daar zo in Eerbeek is dat, hè.

wordt er meegeluisterd in Montfort, Linschoten, Utrecht. Even door Ronald Huisman en zijn consorten. Die willen even een plaatje horen van André van Uyn met Onzichtbare André. Even voor Erik van Raamsdonk uit Linschoten. En even voor het gehele team van Radio 1224.

zo is het. Ik ben wel te horen, maar niet te zien. Is maar goed ook, hè. Ronald Huisman, maar weer bedankt, hè. Mooi apart plaatje heeft hij weer uitgezocht, hè. Onzichtbare André, dus van André van Duin.

0: vanaf de Veluwe luister jij naar de Zwarte Tulp Radio.
1: Voor een WhatsApp.
0: 06 19 97 70 32.

Groenburg Park. Frank Boeiengroep. Allemaal vanuit Nijmegen City, zeg maar, hè. Ja. Goed, wil ik een groot verzoek doen? Dat kan natuurlijk via de website van radio1224.nl. Of je doet even een WhatsApp berichtje op 06 1997 70 32. Nogmaals, 06 1997 70 32. Lenny Koer, maar ja...

Jouw Radio 1204, hè? Het is mijn leven en zo is maar net, hè? Iedereen heeft gewoon zijn eigen leven, hè? Bemoei je ook met je eigen leven, zeg ik, hè? Goedendag, dit is me, Tulipje op uw radio. Goedemorgen.

als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw. Dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe en dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant, is er nog iets vrij aan

loop dan je spiernaak bloot, dat is de kool voor zo'n jong werd. Nee, wij hebben hier nog klederdracht, cultuur van kom eens kieken. Dan zie je pas wat vrouwen bent, dan kun je het eens vergelijken.

0: dus vooruit, ik ga met je mee.
1: Nou, mijn jong, hoe ligt dat hier? Dit is pas echt de rust. Beter dan die dixotheek en dat gedoe daar aan de kust. Mijn vrouw die heeft wat stro gelegd voor in het varkenshok. Dus wat mij betreft, wij rusten, wij gaan.

0: Ja, ja, heerlijk aan het Heerdenstrand, hè. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Gewoon op een boerenland. Lekker strandje in het Heerdenstrand, hè. Veel schik gehad. Vroeger, zeg maar, hè. Toen mocht dan gewoon alles, hè. Kon je gewoon lekker barbecuen. Niks, geen probleem, hè. Een paar doppies achterover, ja. Doe maar.
1: Vind ik ook lekker.
0: Doppie. Goeiedag, dus. Dit is mijn Hapjes op Radio. Luister lekker mee.

Even de nieuwste plaat van Anita Berends hier op jouw Radio 12 uur. Zo krijg jij nooit. Ook Anno die luistert mee in Zwolle. Ja, ja. Lekker met pensioen is die al, hè. Heerlijk, hè. Oud collega van me. Wil graag het liedje horen van de slijpers, hè. Puntje erin, puntje eruit. Geen probleem, hè, hier.

Een puntje erin, puntje eruit, hè, van de slijpers, hè. Ja, mooie keel ben je, hè. Jongen, jongen, jongen. Volgende plaat is eentje van Aukje Fijne. Doe maar wat je kan, hè. Nou, doe je best dus, Arno, hè.

af en toe hebben sommige mensen een beetje dynamite nodig, zeg maar. Hè. Ook even Penny, luister lekker mee, pleister natuurlijk weer even jouw kant van. Ook Stef natuurlijk, thuis met Blokzeil, de barbecue meister. Pleister, gaan ook even jouw kant van. Dit is even een leuke voor jou, hè. Willy Zomers, als een leeuw in de kooi.

Gaat de zendertje op de 1485 ook weer uit, hè? Daar weet iedereen alles van. Als u dan mee, verder mee wilt luisteren, luistert u lekker mee op de 1224 kHz. In de omgeving van Lunteren. Of via radio1224.nl, hè? Radio1224.nl dus. We moeten helaas zometeen nog aan de arbeid, hè? Ja, niet iedereen kan vakantie hebben, mensen, hè? Gelukkig niet, zeg maar, hè?

1485. En op de 1224 kilohertz en via het wereldwijde web radio1224.nl. De Zwarte Tulpen Radio. Zomaar eventjes op de dinsdagmorgen. Met wat plaatjes voor Jon en Alleman, zeg maar, hè. Bedankt iedereen voor het luisteren en tot de nächste malen maar weer. En nog even zeggen, de 1485 gaat zo uit, hè. Ja, daar weet je van. Dus dan kun je gewoon lekker verder luisteren via internetradio. Op de

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er zijn door de Brabantse politie twee personen opgepakt op verdenking van vernielingen en bekladdingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man uit de gemeente Den Bosch. Het duo wordt verdacht van het bekladden van huizen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is het al een tijdje onrustig vanwege het voornemen om een opvang voor minderjarige asielzoekers te verwezenlijken. Vannacht was er een inbraak bij een brandweerkazerne in Maassluis. Er werd een ruit ingeslagen en speciaal gereedschap uit een brandweerwagen gestolen. Het gaat om gereedschap waarmee auto's en deuren kunnen worden opengebroken. Brandweerkazernes in de regio rond Maassluis waren de afgelopen tijd vaker doelwit van inbrekers. Dat gebeurde onder meer bij de brandweerkazerne in Rokanje, Vlaardingen en Heinenoord. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere BTW op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4% door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Canadese politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax in het oosten van Canada. Zondagavond zou het consulaat dreigementen hebben gekregen over een mogelijke bomaanval. In de auto van de 54-jarige verdachte vond de politie onder meer een gasfles en verschillende vaten met mogelijk ontvlambare vloeistoffen. Eind vorige maand vond er nog een schietpartij plaats bij het Amerikaanse consulaat in de Canadese stad Toronto. Het weer, volop zon bij een matige noordoostenwind, wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 104.5.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
2: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

Je geeft je vrouw nog een zoen, je neemt je kind nog in je arm voor je gaat. Terwijl je wegrijdt,

van de stilte, de warmte van de haard die vredig brandt. Tegenover je een vrouw, ze is van jou met een tijdschrift in de hand. Je huis lijkt een schip.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag schijnt de zon volop en bij een matige noordoostenwind wordt het 21 graden in het noorden tot lokaal 27 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het 5 graden in het oostelijk en noordoostelijk deel. In het zuiden koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag met veel zon, maar er verschijnt ook sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het zomers tot tropisch warm met 26 graden in het noorden tot een graad of 31 in het zuiden. Morgenavond is het helder en dat betekent dat de zonsverduistering goed te zien zal zijn. Ook voor de donderdag staat een zonnige dag op het programma. De wind zit in de zuidoosthoek en dat betekent dat er nog warmere lucht onze kant op komt. Het wordt tropisch met 30 tot 37 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm. De thermometer tikt overdag de 30 tot maximaal 38 graden aan. Uiteindelijk draait de wind op vrijdag van zuid naar west tot noordwest en zal dan voor wat verkoeling zorgen. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk had ik helemaal geen kloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraten.
3: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag. 7

0: ook deze.
1: Hallo Venus, hallo Heidi, Angelina. Hier de Panter speciaal vandaag voor jou.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
2: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: Altijd piratenhits.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

handen om. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jans

0: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Dit

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je...

0: reizen.
1: Grijp je kansen, maak een dansje, da-dam-dam. Kom toch hier en maak plezier van da-dam-dam.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De blokkade die boeren met hun trekkers op de N35 in Overijssel hadden opgeworpen is opgeheven. De weg tussen Nijverdal en Wierde is weer vrij. De politie hoefde niet in te grijpen, de boeren zijn zelf vertrokken. Sinds vanmorgen 10:30 werd de weg met behulp van zo'n 80 trekkers afgesloten. Er waren bij het protest ongeveer 100 boeren aanwezig. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. Naar aanleiding van de zware aardbeving die Colombia gisteren heeft getroffen, heeft het Spaanse Koningshuis op sociale media gereageerd. Het Hof schrijft oprecht mee te leven met degenen die een dierbare verloren hebben en iedereen die door de aardbeving is getroffen. De gedachten gaan ook uit naar de vermisten, onder wie veel Spaanse staatsburgers. De beving had een kracht van 7,4. Er zijn ondertussen 164 doden geregistreerd, maar de verwachting is dat dit aantal verder zal oplopen. De nieuwe Hongaarse regering onder leiding van premier Péter Magyar heeft een strafrechtelijke klacht ingediend over de uitgaven van de vorige regering van Viktor Orbán. Volgens de recente regering werd er extreem veel geld uitgegeven aan het maken van video's en foto's voor de sites van Orbán. Het zou gaan om een bedrag van ruim 11 miljoen euro. Na 5 regeringsperiodes werd Orbán dit voorjaar door Magyar van de troon gestoten. In sommige delen van Duitsland worden benzine en diesel als gevolg van de lage waterstanden een stuk duurder. De brandstof wordt voor een gedeelte via rivieren aangevoerd, maar doordat het water zo laag staat, kunnen binnenvaartschepen veel minder vracht vervoeren of zelfs helemaal niet varen. Het transport moet dan via de weg plaatsvinden. De korting die de regering dit voorjaar instelde vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zal volgens het ministerie van Transport niet langer betaalbaar zijn. Het probleem heeft wel de volle aandacht van de Duitse politiek. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Radio NL.

0: 1024 weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het 5 graden in het oostelijk en noordoostelijk deel. In het zuiden koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag met veel zon, maar er verschijnt ook sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het zomers tot tropisch warm met 26 graden in het noorden tot een graad of 31 in het zuiden. Morgenavond is het helder en dat betekent dat de zonsverduistering goed te zien zal zijn. Ook voor de donderdag staat een zonnige dag op het programma. De wind zit in de zuidoosthoek en dat betekent dat er nog warmere lucht onze kant op komt. Het wordt tropisch met 30 tot 37 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm. De thermometer tikt overdag de 30 tot maximaal 38 graden aan. Uiteindelijk draait de wind op vrijdag van zuid naar west tot noordwest en zal dan voor wat verkoeling zorgen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je

0: mee.
1: Maar ook deze.
0: Johnny is soldaat, voor hem is het oorlog. Als de bom valt, dan staat hij paraat.
1: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchtten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. Fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Colga en Babou, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Babou-bakfietsen. Er moesten toen tienduizenden stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 176 dagen voor de illegale handel in jonge honden. Hij verkocht 14 vaak zieke dwergkeeshondjes met vervalste paspoorten en vaccinatiestickers. 4 honden overleden snel na de verkoop. De man kocht de puppy's in Bulgarije en verkocht ze als gezonde, ingeënte honden via Marktplaats. Hij moet ook nog zo'n 19.000 euro schadevergoeding betalen en hij mag 5 jaar lang geen honden houden. En bij de Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia vannacht zijn zeker 6 mensen omgekomen en 19 gewond geraakt. Daarbij gebruikte Rusland volgens president Zelensky ballistische raketten uit Noord-Korea. Hij zegt dat Rusland ook nieuwe Noord-Koreaanse troepen en raketten krijgt en dat er zo'n 50.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland worden gestuurd. Zelensky waarschuwt dat de samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea een gevaar vormt voor andere landen in Azië. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
4: Let's go!
1: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio.
4: Radio 1224.
1: Radio 1224. Tijd voor piratenhits.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is nog lang zonnig en het blijft droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind die vrij krachtig is langs de zuidwestkust. Vannacht blijft het droog bij zo'n 5 graden in het noordoosten en oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. In de ochtend is het al snel zonnig, blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop, het wordt zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgenavond is het vrijwel helder, waardoor de gedeeltelijke zonsverduistering in het hele land goed te volgen zal zijn. Na morgen houden we droog, zonnig en erg warm weer met 30 tot 36 graden en de hoogste temperatuur op vrijdag met mogelijk 38 graden in het oosten. Vanaf zaterdag wordt het langzaam minder warm met meer bewolking en ook kans op een regenbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hello, hello, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
0: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd piraten hits.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

0: is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vraag naar eclipsbrillen is enorm omdat er morgenavond een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is. Bij winkels in het hele land zijn de speciale brillen uitverkocht en soms staan mensen er zelfs uren voor in de rij. Ook online zijn de brillen nauwelijks nog te krijgen. De ANWB verkocht er vele duizenden, maar die waren zondag al uitverkocht. Sterrenwacht Limburg in Heerlen verkoopt vanavond nog extra brillen vanwege de grote vraag, maar tijdens de zonsverduistering zelf is de sterrenwacht niet open. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg twee start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand. Sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

Dit wordt dan het trieste relaas van Lijpe Harry. De Rotterdamse aannemerszoon die in Antwerpen naar de kloten ging. Ik vertel hier even bij dat de coupletten van dit lied over harddrugs en de refrein over softdrugs gaan. Daar is dan op zich niet zoveel verschil tussen. Maar als het andersom geweest was, had nu iemand anders het gezongen.

0: 1024 weerbericht.
1: Het is helder en droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind die vrij krachtig is langs de zuidwestkust. Vannacht blijft het droog bij zo'n 5 graden in het noordoosten en oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. In de ochtend is het al snel zonnig, blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop, het wordt zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuiden. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgenavond is het vrijwel helder, waardoor de gedeeltelijke zonsverduistering in het hele land goed te volgen zal zijn. Na morgen houden we droog, zonnig en erg warm weer met 30 tot 36 graden en de hoogste temperatuur op vrijdag met mogelijk 38 graden in het oosten. Vanaf zaterdag wordt het langzaam minder warm met meer bewolking en ook kans op een regenbui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet

Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen. En dat is Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hit.

0: is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen dat land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: deze.
1: Dit is Nederland met echt een eigen taal. Geef ons Hollands, dat verstaan we allemaal.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is helder en droog bij zo'n 5 graden in het noordoosten en oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. In de ochtend is het al snel zonnig, blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop, het wordt zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgenavond is het vrijwel helder, waardoor de gedeeltelijke zonsverduistering in het hele land goed te volgen zal zijn. Na morgen houden we droog, zonnig en erg warm weer met 30 tot 36 graden en de hoogste temperatuur op vrijdag met mogelijk 38 graden in het oosten. Vanaf zaterdag wordt het langzaam minder warm met meer bewolking en ook kans op een regenbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik helemaal geen kloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraten.
3: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: zender die het anders doet. Groter, gezelliger, eigenwijzer. Radio 1224. Niet normaal goed.
1: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaart.